fiat. Hij wordt aangezien wat als vlecht stel je stoon. Hij dacht hij had jeder eine hingem licht gefiat. Aber nu kijkt jeder eine in de arm. Ook de soldaten wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet op Petrus rijd weer voor dit. En dit verken wou de zoton schaft. Hij traft ons woe wo wir dat nicht erwarten, wie denken dat kämpft nicht. En onge dit druk, wo de soldaten rond Petrus weeren, dat eerste wat hij ondenken kon wir Jezus verliehen. Vers 68, hij aber verlucht dat en seht, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan jink hij riet hem verhaft nennen doorab, kreid de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst aan, en hij zegt nicht de waarheid onge druk. Die denkt aan laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van am ne vreel wat je vreugd wordt, hij wist waarom een trouble nennen kreeg. Dert de Bibel, God merkt ons moed dat wie zal moedig in beroef zijn. Aber Gott weiß auch, wie wir in Kämpfen haben für verschiedenste Ursachen. Wann Petrus hier nach fallen deit, hei lied nodet en was. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, Petrus wird wahre fröhlich gestalt und die Bibel sagt, all sie Sachen, wo mutig Petrus und Johannes wären und dort sie alle Schulden gewöhnliche Menschen wären, wunderten sie sich eva an. Dann werden sie an dat dei wir mit Jesus top gewast. Apostelgeschichte 4, Vers 13. So Petrus wir hier nicht prof, oder mutig, aber he lehe dort. Nu, für mich und die, wenn wir nicht prof und mutig sind für Jesus, dass wir sollen sein gewast, ich will die dit sein, Gott haft nicht abgejeft an die. Hij wil die helpen dat u dollar proeven aanbaast en hij wil die nog eine gelegenheid geven te moedig zijn voor aan. Vers 69 zegt ons de geschicht wie nog niet vorig. Dan zag aan de dienstmeel nog eenmaal in funk aan te die te zijn, die door rondom stonden, dit is ook een van die. Nu Matthäus 26, 71, dat hitzigste is dit een andere meel is, niet dezelfde meel. So, da sind viele Menschen, die stehen hier in das Haf. Petrus, der hat wieder von vier gegangen, aber da sind zu viele Menschen. In dieser Dienstmeld, der hält das nicht für sich selbst. Sie sehen die Menschen rum er. Die Menschen wurden han gekickt. Nu wie Petrus fast. Er kann nicht rand auf ihren Wein rum das Haf. Und er dachte, er muss lehen oder sterben. Und er will sich wahre Jesus zum verliehen. Vers 70. Hij aber verlucht dort waren. In den Betloter seden die, die door omstunden waren te Petrus. Du best wahrhaftig ook einer van die, wilst du best in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van hij Jezus verleend uit, dat wie nog oeien als het eerste moe. Vielleicht zijn die wie het lieder gewaast, vielleicht met mij druk. Denk aan het eerste moe van Petrus Jezus verleend uit, ik leef hij had zich verveerd. Op het tweede mol dacht hij door Eva en hij deed leen. Het eerste mol, Peter is weer niet gereid. Dit mol muk hij de entscheidung te leen. Nu de probleem weer, zes Peter is Jezus verleen. Hij de reed hij en de meier wat hij reed, de meier mensen kanden zijn stem. In Matthäus 26, 73, dat zegt, de mensen vangen aan te zijn dat Petrus met Jezus weer wen wou hij reden deed, dat juif aan weg. Nu wisten zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het verken in ons leven, want we al vangen te leen, we moeten nog meer leen om de lees bedaken, en mensen vangen aan te zijn door de lees, en de meer wat we leen doen, de meer reed we de afwaarheid. En mensen zijn ons met de afwaarheid. Kijk maar wat Petrus deed, vers 71. Aber hij fang aan een vloeg op zich te ropen en schwier daarop dat hij de man niet kan van den zij reden. Nu, wanneer het hier van vloeg reed, dat reed niet van vleken, zoals wie van der woorden van vleek weer reden. Dat meint Petrus zegt hier, een vloeg op mij, wanneer ik leen, dat ik kan des man niet. Het is interessant, wie zijn dit op ene ziet, ob op andere ziet zij wie Jezus reed de waarheid wen hij is, en keiner gelooft aan. Wen hij reed de waarheid,
en wen hij redt de waarheid, wel de am dood meen. En dan zei wie Petrus, hij licht, wenn hij wel niet gestroof zijn, wen hij is met Jezus. De eine, die zegt de waarheid, dat is Jezus. En de eine, die leen, dat is Petrus. Einer wist, hij is provenmoutig. De andere is angst. En dan vers 72. En dan kreeg de hond zum tweeden Mal. Dan fall Petrus op wie dat Jezus gezegd had, eier de hond tweemal wat je kreeg haben, wirst du dat dreimal verloren haben, dat du mich kennst. En hij fang aan te healen. Dis man, Petrus, wer zo sicher wie hij would sterk zijn, dat hij would nicht fallen, hij had gefallen in een paar stund. Petrus zag op eenmaal dat hij niet zo sterk was als hij dacht. Hij was niet zo goed als hij dacht. Judas had Jezus verrood. Nu Petrus had Jezus dreimal verloren. Twee korte dingen ten slotte wat we willen zijn. Vaken, God wordt wat terug brengen in ons leven. Om ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschiedenis is dat een hoon wat kreien deed. Wanneer de hoon kreien deed, dat moet Petrus te ondenken wat Jezus om had gezegd. Dat hij wat Jezus dreimal verleen. Ik leef zo als het voor mij en die ook. Eensmaal als dat een leid, een stede waar ik voorbij voorvlieg, waar ik rekken doe, waar ik hieren doe, of een persoon waar ik zei. En wanneer ik dit zijn doe of hieren, dan op eenmaal denk ik te aan wat God mij heeft gezegd. En dan weet ik, dit zal ik doen, of dit zal ik niet meer doen. Nou, hij je danken, Petrus wie niet overtuigd van den hoon. Hij wie overtuigd van de woord van Jezus. Dat wie wat Jezus zegt, wat Petrus zijn hart breken deed. Dat woord Gottes heeft deze kracht, tom diep in ons hart neen kom, tom weten wie we zijn, en ook tom de zin in ons leven zijn en met schaffen. Hebreeën kapitel 5 vers 12 zegt, God zijn woord leeft, en is krachtig en schwapper als een schwapste dubbelschniedende schwert, en schnitt derich wat de zeil en jeest uit nein daalt, ook glieder en merkt vrie licht. Dat woord rechte gedanken en instellingen mijn hart. Dat woord Gottes kan dingen van die wiesen, wat die veel te zijn, aber vielleicht niet vast zijn. Petrus de erfort, dit de nacht wat hij Jezus verleen deed. Lukas 22, 61 zegt, dan draaide de Heer zich om en kijkt Petrus aan. Dan dacht Petrus erop wat de Heer gezegd had, eier de hoon kreien wordt, wirst du dat dreimal verleen haben, dat du mich kennst. Jezus, wie er faust, ver den hohen Priester, aber auf ihn nicht vorrecht. Der hat ein Gruß Jesus verschleuen, Jesus ihn gesagt, wie vielleicht voll Blut, seine Kleider voll Schweit und Blut von Gethsemane. Hei hat die Wahrheit geredet. Aber siehste Jesus in Gefängnis nennen leiden deiden, ver den Amne Pilatus bringen deiden, dann ab einmal kickt Jesus nach Petrus. Kreis ist hei ewig das Hafjink. Nu, wanneer we de geschicht doorlopen, we denken dit is het eng van Petrus. Hij roert, hij is geveld met schoon, waar zal hij weer? O, bij Jezus wordt je kritisch zijn, hij wordt ware opstaan, en Jezus jaft niet op aan Petrus. In paar deel nu Jezus opgestaan weer van graf, Jezus wordt Petrus te zien zee dropen en aanvragen, hast u mij lief? Dan pas op van mijn schoop, nu Johannes 21 vers 17. Jezus wat te Petrus zijn, Petrus, ik weet je hast me gefehlt. Aber nu ha ik wat in de toekomst wat ik wil gaan, du zost doen. Van deel, wil ik die vrouwen, als du koste dingen van die vergangenheid vergeten, en dat jaft wat dat in die leven naam brengen dat, te ziedlein. Ik wil die moed geven, tom wo du vallen hast, boese doen, en dat not eeuwig geven en niet meer ervan denken. Ik wil die moed geven dat u kost God vertrouwen dat hij die werkelijk verjaft. En hij heeft daarna een plan voor die nu en ook in die toekomst. Die kost opstaan van die schande, van die schuld, van die treurigheid en God vreuwen. Waar kan ik die deinen met het eeuwige pad van zijn leven? En hij wat die heren,
en hy wat die vir